0: Με τη grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

station, middernacht. Een verlaten perron. Je trein staat klaar.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
1: Beste muziek hoor je hier. Radio Memory. U luistert naar West Express met Mike West.

0: Het onmiskenbare geluid van Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Love? Door met een oude van Herman's Hermits. And I'm into something good.
1: De muziek waar jij van houdt, klinkt het best met Mike West.

Something tells me that I'm into something good. Met andere woorden, we zijn goed bezig. Easy, Diana Ross and the Supremes, Baby Love.

Geef toe, hij blijft mooi, de rozentuin van Lynn Anderson. Zo dadelijk ben ik bij je terug met een oude van de Drifters. En Under the Boardwalk. Eerst nog de familie Jackson. And Can You Feel It?

Mike West en The West Express. Meer weten? Kijk eens op www.mike-west.eu.

De Drifters en Under the Boardwalk. En met jouw goedvinden neem ik je mee naar San Francisco. Scott McKenzie bezong het zo mooi in de jaren 60. En onlangs nog gebruikt in de film Forrest Gump. Yeah.

voordeel van oude platen, ze blijven mooi. En ze blijven mooie herinneringen oproepen. Scott McKenzie en If You're Going to San Francisco. Als Duitsland. Vicky Leandros. Ook al was ze van geboorte Grieks en ging ze voor het Songfestival voor Luxemburg. Ik heb die Liebe gezien.

Een man uit de popgeschiedenis die we wellicht nooit zullen vergeten. Freddie Mercury en Queen. And I want to break free. In 1964 ontmoette zangeres Mary Wells een jongen die ze nooit is vergeten. Ze zingt er nu trouwens nog over. My Guy.

Zit er weer al bijna op, zie. Een uurtje West Express, het is zo voorbijgevlogen als je ervan houdt. En dat doe ik, want anders deed ik dit programma niet. You're the Moments and Whatnots, met Girls. Snel nog even Paul Revere en The Riders. Love me.

0: bedankt heel vast voor het luisteren naar weer een uurtje West Express. Ik laat je voor vandaag met de Bas, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Dit was
2: West Express. Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: komende twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Crowded House in Hit Kampioen. Jouw feel good uur met Weather with You. Ja, het weer kan ik je niet beloven. Ik beloof je alleen maar lekkere feel good hits. En daar zit ook onder meer Tina Turner bij. We gaan samen genieten van Private Dancer.

Made Love, I'll Do Anything for Love. In jouw feelgood uur, de hitkampioen. We gaan naar Nederland met Nick en Simon. Dit is de Soldaat.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen. Dit is een hitkampioen souvenir.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Love and the Greatest Lover. En mocht u dat decennia gemist hebben van de jaren 80 wel, Love was een trio die een aantal mannenharten heel wat sneller liet slaan. Moet ik eerlijk zijn,

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do.
4: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
11: Totaal Nederlands.

0: Joming en Jan Smits, echte vrienden. Wat zit er vandaag in? Wel, we hebben vandaag een battle tussen een Belgische hit en een Nederlandse hit. Maar dat is voor straks.
1: Hey, ik ben Koen Wouters en dit is een nummer van Clouseau.
2: Totaal Nederlands.

0: Soul. En uit het album Tweesprong haalden we Californië boven bij Totaal Nederlands. Wat dacht je daarvan? We gaan onze battle eens beginnen. En dit keer beginnen we met België en gaan we dan naar Nederland. Akkoord, we beginnen eraan.
1: Let's get ready to rumble!
0: Openers zijn Nicole en Hugo. En vanuit Nederland krijgen we Lisbeth List en Ramse Chassin.
2: Totaal.

van Totaal Nederlands. Wat een battle. Pas toeralen. Voor mij geen verliezers, alleen maar winnaars. Tijd voor de feestkoning, Steve Tielemans. En zijn versie van Saragossa.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Nederland in zit een zeer grote meneer, letterlijk en figuurlijk. Django Wagner. En we haalden Kali van hem eens boven. Hij is totaal Nederlands.
1: Erik de Valk.

Origineel is dit nummer afkomstig van Volumia. Een de beste zangers, zo'n beetje liefdevol muziek in België, bracht door het. En die ken je nog wel van het nummer Voorbij met Michael Borsato. Deze jongens hebben in Vlaanderen geen introductie nodig. Misschien wel in Nederland. De Romeo's.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Dit is Totaal Nederlands.

Danny Nijman. Het mooie, waarom fluister ik jouw naam nog? Dit is nog steeds totaal Nederlands waarnaar je luistert. Met de beste Nederlandse en Vlaamse hits. Ken je deze nog?

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe, mijn nieuwe single.

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Ja, en al drummend hebben wij de deuren geopend van onze ochtendkroeg hier op deze maandag. Trouwens, goedemorgen samen met Alan Walker en die drummer. En we gaan ook die mega romantische muziek gaan opzoeken. Zoals deze uit de jaren 80. Heb ik het natuurlijk over die van Berlin. And You Take My Breath Away.

0: Yes!
1: Bobbejaars!
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wat? Maar dat is vriend, vroeger. God zijn dank. Verzoenen lange tijd.

0: Even terug naar 2016 met deze Adele en Take Me With You. Dan ben je nooit alleen als je samen op weg gaat. En dat is heel leuk en heel plezant. Maar dan vergeten we ook deze Aaron niet. We gaan hem promoten tot hij in de hitparades binnenstormt. Vergeet nooit waar je vandaan komt. En dat is een hele wijze raad.
1: Denk ik.

Zo'n beetje mysterieus op deze maandag, deze Caroline Loupe met de Salawatte. En daarmee hebben we onze Franse bijdrage weer geleverd voor deze dag. En ken je het nog, Viertakt, de mannen met Changement de Décor. Ze hebben een nieuwe cd inderdaad. En er staan vele mooie nummers op, zoals deze Régime.

Had je de stem nog herkend van Bill Medley? Deze keer met de Righteous Brothers en You're My Soul and My Inspiration. Het was even terug naar die fameuze jaren 60. En nu tijd van ons Adele en The Water Under the Bridge. Ik mag het hopen dat er nog water onder de hand staat, want anders is het zo'n beetje droge boelen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.

The Dietrich, but this is Destiny Child. And hey, say my name, say my name. Hebben we 100.000 keer al gedaan. We gaan er niet opnieuw mee beginnen, nee. En, maar ken je nog deze? We gaan een beetje gaan smurven met deze Eiffel 65. And we are blue. Dabba-dee. Daar komt het neer. Als het maar smurven is.

0: Ja, zo'n beetje de typische muziek uit de jaren 90. Deze DJ Fred en Arnold T. Daarna nooit niks meer van gehoord. En je hoorde ze nog eens met die Wall Street. Kom er trouwens veelvuldig in, die Wall Street. Ziezo, daarmee gaan we de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik weer. En of veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Stan van Saman en Ratata. Tot morgen.

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maxima rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

Deze heren hadden best wel wat plaat en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Wheel Sing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker, plaatjes met gaatjes, lekker veel vinyl in de show. Welkom, dit is de Middle of the

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die doordeden met... jullie lichten wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was de man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt dat je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited hoor je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ik heb nog een leuk duo teruggevonden, het Nederlands weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

lieve mensen, wat een sfeer. De nostalgie die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden, zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En daarvoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf, vrienden. Haha, hey broeders. Het waren heer Coat en B. En dit is een sweet.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Daar heb ik dan mijn glas gelaten.

0: als John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waarom op deze aardkloot? Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de Middelste Roadshow.

Mooi is natuurlijk bij heldere hemel, lieve mensen. En bij volle maan. Neem me niet kwalijk. Wat een hit was het, zeg. Lekker jongens, dat was 1978, meen ik, voor Rolls Royce. En Wishing on a Star, terug op de radio. Juist, lekker toch de hele dag. Heerlijke muzikale overstandjes. Leuk dat je erbij bent. Kost geen moeite om dit vol te houden. Hey. En via sommige stations zijn we ook via de AM, de ouderwetse

0: van de LP, Bad Out of Hell. Hey, deed Ellen Valli er ook niet mee?
1: Ja, toch?
0: Gezellig. Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word. Lieve Lloyd en van ooit, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch? Het is de

0: Er lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè?
0: Ja. Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, een zomerhit dan naar een hele grote ook uit 1983, vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you man.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Dan dacht nee joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon, dat was wat. Met een draaischijf. Nou, ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83, Alain Delon en Shirley Bassey. Even laatst in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke...

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen, dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schijnen.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

was een van de nieuwe singles van Louis Fellon. Breek de hut maar af. De man die je kent van Hutje Babette. En daarvoor hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Frank van Damme hier bij Radio Memory. Het is maandag 20 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Cher en Do You Believe...

van de grootste successen van Nick Cave, I Promise Myself, hier op de radio. We gaan eentje terug in de tijd draaien. Eentje net voor reclame van Tina Turner, de dame die je nog kent van de West. Maar wij draaien deze. Meer van zulke platen elke vrijdagavond tussen 20 en 22 uur met Daniel Fontaine en Daniel Roept.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Met deze plaats zullen we de Sky en ook onze collega Marianne wel tevreden maken. Hè? Tommy Cash, Espresso Macchiato hier op de radio. Ah, dat is een mooie, hè? Een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is met een prachtige stem. We draaien Demus Roussos en Forever and Ever.

was er eentje van MC Sauron, Real McCoy, It's On You. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory. Ken je deze? Terug in de tijd. Pink Floyd.

eentje die we van de zolder haald hebben hier in Pajottenham Galmaar, de Tremeloes en Silence is Golden. We gaan richting de kamer, gaan we doen met de meneer Nederlands Gradamen. En heb ik jou niet eens gekust?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Deze dame ken je nog wel van vele hits, onder andere Holiday en Into the Groove, voor draaide Madonna en La Isla Bonita. En dat is een reetje van Technotronic, hè? Pop op de Jam.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

0: Hele mooie single was deze van Steven Lambert. En graag bij jou draaide ik heel speciaal voor mijn vrouw Nancy. Vanwege haar man Tony van Beveren. Maandag 20 juli, iets over 12 uur geworden. Klim je mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Madonna. Into the Groove.
1: For inspiration.

nieuwe single was deze van Luc Steno. 7 dagen lang draaiden we heel speciaal in de richting van Aarschot. Want ook onze Molly zit te luisteren naar Radio Memory. Deze draaien we nog net voor reclame. Zura, Open Your Mind. Oh.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Roberto Jacquetti en de Scooters draaiden we I Saved the Day. We gaan een beetje journalistiek doen, hè? Op en neer. Op en neer. We draaien de Venga Boys, hè? Up and down.

Een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. We draaiden Engelbert Humperdinck en de Quando, Quando, Quando. We gaan nog een hele mooie plaat draaien. We blijven nog eveneens in de goede oude tijd met Panka en Tonight My Love, Tonight.

was de maxi-versie van deze twee heren. Modern Talking, Human Heart, Human Soul. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Yolanda Be Cool. En dit met We Nu Speak Americano. Draaien we in de richting van de man van Marianne Danny. Want ook hij zit regelmatig te luisteren naar Radio Memory. En speciaal voor hem draaien we deze plaat net voor reclame.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Frank Sinatra, New York, New York. Je kent hem nog wel van My Way. Ons programma aan tafel met Tony van Beveren loopt stilzaam ten einde hier op deze maandag 20 juli. Dat is een ritje van Steve Allen, hè? Letter from my heart. Morgen is er een feestdag. Extra dagje verlof, hè? Onze nationale feestdag van België. De 21ste juli. Weer al feest voor onze koning, hè?

0: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn nieuwe

Een zeer goede middag en welkom hier in de Hitmix. We hoorden net een nummer van Stromae met Tafete. En dat is het hier zeker iedere maandag tussen 1 en 3 uur. Ik zou zeggen, that's the spirit. En dat brengt ons meteen ook verder naar het volgende nummer van Fioco.

Gelukkig is het niet meer zo warm dat we toch heel goed kunnen dansen. Want de tweede hittegolf die is net achter de rug. Dat brengt ons ook nu bij het volgende nummer met Oasis. Don't Look Back in Anger. Goedemiddag en welkom bij Radio Memory.

blijft het hallen, zo woorden deze titel van de plaat Bitch van Merrity Brooks. En ons volgende is eentje van Brahim, What I Like About You.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag. Rudy van Brussel.
9: Hoe jij

heel wat pittige nummers gehad hier op Radio Memory. Bijvoorbeeld deze van Kraantje Papi featuring Busy met De Manier. Ja, waar zijn mijn manieren? Hopelijk zijn die er altijd aanwezig en maken we mooie muziek. We gaan het een beetje rustig aan doen, dat we met Barry Manilow Can't Smile Without You. You

Het is altijd mooi om een rustige plaat te spelen, zodat jij jouw partner kan vastnemen en gaan dansen met dit nummer van Barry Manilow. Wil je een beetje steviger aan dansen? Dat kan ook. Dat doen we met Connor Maynard, als ik het goed uitspreek, met Turn Around. En laat je maar gaan.

een goede polonaise, dat moet ook kunnen hier in de Hitmix. Hoorde Marco Schuitmaker met De Waarheid. En dat is het. De script met The Man Who Can't Be Moved. Zouden ze het over mij hebben? Ik blijf zitten.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory. Goedemiddag. Rudy van Brussel. Geen

Zometeen ga ik toch even sprakeloos zijn. Dus dat wil zeggen dat we gaan plaatsmaken voor reclame en het nieuws van 2 uur. We laten nu een mooi nummer luisteren. Dat eentje van The Jackson en Mick Jagger. De 12-inch versie met State of Shock. Wat mij betreft graag tot na 2 uur.

0: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Rudy van Brussel.

Welkom terug in het tweede deel van de Hitmix en dat tot en met 3 uur. Frank Ocean, Thinking About You, hoorden we net en dat was zeer geweldig. We gaan er nog een schepje bij opdoen. Zoals ik eerder zei, met deze onder andere Avicii met Addicted.

0: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.
1: Hi! This is Captain.

de drill-instructeur, die hebben we al gehad, samen met Captain Jack. En de dictator, die krijgen we zo meteen van Centerfold. Eerlijk gezegd, ik ben blij dat het de hittegolf voorbij is en dat deze week een beetje normale temperaturen zijn en er is zelfs een beetje regen voorspeld. Wat eigenlijk helemaal goed is voor de landbouw en ook voor mijn tuin.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

We hoorden net Sydney Youngblood met Sit and Wait. Wat zou je denken als ik hier gewoon zou wachten tot de volgende plaat zou starten? Dat komt zeker niet goed. Dus zullen we maar twee keer nadenken. Think Twice met Céline Dion. Een nummer uit 1995. En ja, dat gaat vooruit. We zijn inmiddels al 2026.

We hoorden net Maroon 5 met Make Me Wonder. Geweldig nummer is het. En de volgende, die mag er ook zijn. Dan hebben we het over Cyndi Lauper met I Drove All Night. Alhoewel, ze is nooit een groot artiest geweest. Maar ze heeft wel heel veel mooie nummers gemaakt. Daar heeft ze echt voor moeten knokken.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Deze nummer van Cheap Trick wordt veel gevraagd als je met de disco werkt, helemaal onderweg bent. Cheap Trick uit 1979 met I Want You to Want Me.

toch heel leuk als je ambiance op de radio kan brengen. Zoals deze bijvoorbeeld van Frank Verkooyen met Mijn Leven Leeft. Ja. Het is stilaan tijd om afscheid te nemen van de Hitmix, maar jullie hebben nog veel plezier aan de andere collega's die vandaag nog aan bod komen. Ik ben er graag terug volgende week maandag tussen 1 en 3. Tot dan, goedemiddag.

0: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever. Hij haalt ook uit naar staten die waanzinnige en vrede oorlogen voeren, zonder die bijnaam te noemen. De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf.
5: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe.

was zo'n periode dat ballroom dancing heel in was, hè? Ook het walsen en dergelijke. Ik heb zo de indruk dat de huidige generatie die dansen allemaal niet meer aanleert. En wel, wat Arnold Dorsey, of moet ik zeggen Engelbert Humperding. Zijn artiestennaam ontleden hij trouwens aan de naam van de 19e-eeuwse Duitse operacomponist. In 1967 scoorde hij zijn eerste hit Release Me. En dan There Goes My Everything. Dit was destijds die opvolger, hè? The Last Waltz hier in de Muzikatief. En nu deze dame hier. Daar heb ik het natuurlijk over Madonna. Dit is I'm Gonna Dress You Up For My Love.

Het is wat men noemt een pop-icoon, hè? Net zoals Michael Jackson er eentje was. En ook Prince trouwens. Madonna en I'm Gonna Dress You Up for My Love. We zaten daarmee nog eens in de jaren 80. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. En daarbij blijven we ook nog even hangen in die periode. De 1982 scoorden Benny, Björn, Frida en Agnetha Abba, met andere woorden. Een dikke hit met The Day Before You Came. 2 jaar later, in 1984, deden die van Blancmange het nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit van vandaag. 2-in-1.

0: Ik kan me best voorstellen dat er zo net luisteraars waren die de radio een heel klein beetje harder gezet hebben. Radar Love, dit waren de Golden Earring.
1: Muzikatief, de kortste weg naar 5 sterrenpop.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory app.
8: De Radio Memory app. Android.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.

0: Zo af en toe is een extended version van een nummer. Een maxi-single van weleer op de radio moet kunnen, vond ik. Gala, Freed From Desire. Het nummer waar het allemaal mee begon in 1996. Ondertussen is Paul er weer komen bijzitten. Het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit. Hij heeft het over die grote hit van Tavares van weleer. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Midden jaren 70 komt de meeste discomuziek uit de Verenigde Staten. Vanaf 1969 speelde het groepje onder de naam Chubby in de Turnpikes. Maar vanaf midden jaren 70 noemen ze zichzelf Tavares. Het zijn vijf broers uit Massachusetts. Heaven Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music worden hun eerste Europese hits. De laatste week van november en de eerste week van december 1976 staat Heaven Must Be Missing an Angel op 1 in Vlaanderen. In 1985 wordt een hermixte versie van Heaven Must Be Missing an Angel uitgebracht, die toch weer op de 9e plaats geraakt in de BRT Top 30.

0: Er zaten destijds zoveel illegale samples in dat het nummer heel snel werd verwijderd uit de hitlijsten en ook uit heel wat playlisten van radiostations. Gelukkig draaiden wij nog eens die originele versie. De Wolfman Jack editie, met andere woorden. Jawel, wat een Marzen. Pump up the volume.
1: Muzikatief. Vijf sterren popradio. Muzikatief met Mike Dupré.
2: Hey fellas, I'm talking to you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

Daarvoor draaien ze graag die echte klassiekers. Think about it. We zullen er eens over nadenken. Welke plaat gaan we nu draaien? Deze hier. Diana Ross and the Supremes. Stop. In the name of love.

Matthew Wilder kwam uit Amerika. Hij produceerde trouwens in de jaren 90 de eerste platen van No Doubt. Break My Stride was voor hem zijn grootste hit. Zaten in de zomer van 1984. De opvolger daarentegen deed het stukken minder. Die heette The Kids America. Misschien moeten we hem in een volgende aflevering van Muziek Archivus draaien.

0: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
1: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
0: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië. En hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
9: Ivan Plettings.

Hier ook weer van de daken gaan schreeuwen met de nieuwe driver's seat op een nieuwe dag. Een nieuwe week ook, maandag 20 juli met Toast. Ik schreeuw het van de daken. En dat wil natuurlijk lukken en daarom dat ik ze misschien ook wel een beetje gedraaid heb. Hè. Dat hij gisteren dus ook bij ons hier op de radio was bij Radio Memory voor een fantastisch interview. En hij heeft trouwens beloofd dat hij nog frequent gaat langskomen voor een interviewtje. Maar het was echt wel super geslaagd, hè, dat interview, moeten we zeker zeggen. Foto's die kan je ook vinden op onze Facebookpagina. Ga er maar ook eens naar kijken. Ik heb Vanilla met Paradise Mi Amore, Lisa Stansfield met Change en John Osborne met One of Us. Goedenavond.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Op heel wat radiostations aangaande 14 juli werd er toch ook wel heel wat Franstalige muziek gespeeld die dagen. En ik wil nog wel een klein beetje in diezelfde sfeer vertoeven met deze début de soirée. En Nuit de Folie hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Straks ook DJ Blackfoot en Shanti. Maar soms moet je gewoon het doen op het moment wanneer je het wil doen en niet wachten op morgen. Ik heb nog eens Leo Seer en Don't Wait Until Tomorrow.

Foot en Shanti met Run Things. Dat is iets wat Hilde doet natuurlijk bij ons op de radio. Zij houdt het kot hier recht dankzij heel wat inzet natuurlijk. Wij als medewerkers doen ook wel natuurlijk wat. Microsoft heeft de juli-update voor Windows 11 gelanceerd. En daarin zit een record aantal patches voor kwetsbaarheden, maar ook een oplossing voor een bug die gigabytes aan opslagruimte inneemt. Microsoft breekt records met deze Patch Tuesday-update voor juli. Er zijn maar liefst 570 beveiligingslekken in onder meer Windows 11 en 10 die gedicht zijn met deze update. Daarvan zijn er 59 bestempeld, zelfs als kritiek. Daarnaast krijg je ook nog een aantal fixes voor wel vervelende bugs daarbij. Zo had Windows 11 onder andere last van een bug die al sinds maart de opslagruimte opvulde. 570 gepatchte beveiligingslekken is zomaar even 4 keer meer dan vorig jaar en bijna het drievoud van juni. En daaronder bevonden zich dus 145 kwetsbaarheden voor remote code execution, waarmee aanvallers op afstand kwaadaardige code kunnen invoeren. Daarnaast werden ook nog eens 254 privilege-escalatielekken aangepakt, samen met kwetsbaarheden rond informatielekken, spoofing en zelfs denial of service aanvallen. In Windows 11 versie 24H2 en 25H2 heeft dus dat speciale naam gekregen. En ik hoop dat ik die zo snel mogelijk kan binnenhalen. Want als ze schrijven zo rond de 570 beveiligingslekken, dat is ja, echt een klein beetje te veel van het slechte, vind ik. Dus Windows, zorg er alsjeblieft in de toekomst ervoor dat het nooit zo ver komt. Dank u wel. En nu John Anderson, Hold On to Love.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

En zo begon het ook in de ganse wereld op gebied van muziek van Aqua met deze Barbie Girl. En we zijn ondertussen ook al naar 5 uur aan het gaan. Ik heb straks Vanessa Williams met Save the Best for Last. Misschien dat ik dat ook wel ga doen, het beste voor het tweede deel houden. En ik heb ook nog eerst Gypsy Kings en Volare. Tot straks voor deel 2. Penso con sueño para

0: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
1: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
0: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië. En hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Af en toe moet je toch wel een hele stevige foute plaat in je playlist steken. En dit is er echt een bewijs van. Setou en de tandenborstel Jive. Dat is echt heel super fout, hè. Gaat dat met het weerbericht straks ook zo zijn? Of mogen we misschien ook nog aangenaam weer verwachten? Niet te hoge temperatuur. Misschien af en toe een beetje regen komt eraan. Na onder andere deze Rick Astley. Die wil ik nog eens wel draaien. Deze Together Forever hier bij de Radio Memory familie.

0: als er iets is dat een mens toch heel graag zo af en toe wel eens wil vernemen, dat zijn geruchten, roddeltjes, met andere woorden gezegd. Bananarama en I Heard a Rumor. En meestal gaat dat dan zo snel rond als een vuurtje, maar tegen dat bij de laatste persoon is, is dat verhaal al zodanig veranderd dat het totaal niets meer te maken heeft met wat het oorspronkelijk was. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later dringt bewolking vanaf de Noordzee de kuststreek binnen. Minima heel aangenaam tussen 6 en 16 graden. Morgen start het vrij zonnig landinwaarts, maar later wordt het gedeeltelijk bewolkt. Maxima schommelen tussen de 20 en 25 graden. Woensdag trekt er dan een zwakke storing over het land vanaf het noorden met veel bewolking, misschien wat lokale regen. In het zuiden van het land begint de dag nog wel met zon, in het noorden krijgt men wellicht tegen de avond opnieuw ook de zon te zien. Maximaal tussen 20 en 24 graden. Donderdag is het licht wisselvallig, wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een buitje. In Belgisch Lotringen is het ook wel doorgaans zonnig met maximaal tussen 20 en 24 graden. Vrijdag is er meer zon. In de loop van de namiddag drijft er meer en meer sluierbewolking over het land. Het wordt ook ietsje warmer, 21 tot 26 graden. Zaterdag zou het zelfs nog warmer worden, gaan we richting 28 graden. Maar zondag zal er dan een regenzone over ons land gaan trekken met maxima die toch wel iets koeler gaat worden tussen 18 en 25 graden. Het zou dus nog wel misschien zo'n tijdje kunnen aanhouden. Begin augustus zou het kalmer en warmer kunnen worden, maar of het effectief ook hittegolven gaat worden, zover kunnen we nog niet kijken. Ik heb nog eens Bette Midler nu ook klaarstaan met To Deserve You.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.

jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.

0: staat in mijn hart.
1: Het was een beetje koud in mijn hart. Frank Boeien Groep. Heel wat leuke muziek, zoals Zwart-Wit. En natuurlijk ook niet te vergeten, Kronenburgpark. Die zat er ook bij, maar deze mocht er ook wel horen bij, vind ik persoonlijk. We sluiten af hier bij Radio Memory voor vandaag met deze driver's seat. Ik heb Human League met Human. En we gaan even de trein nemen nog met Guus Meeuwis en Vagant. Per spoor, kedeng, kedeng, tot morgen.

0: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische Voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Voilà, voilà. We zijn vandaag maandag 20 juli 2026. Welkom in de muziekdoos. En ik heb een speciaal gast vanavond. Welkom, Cindy.
1: Goeie avond, Gilde. En luisteraars natuurlijk.
0: Ja, en de luisteraars ook. Hè? Die gaan van hun stoel vallen en gaan zeggen wat vrouwelijk geweld zit er daar op de radio. Niet te geloven, hè, dat ik u een keer in mijn show te gast heb. Maar ja, dat heeft ook een beetje een andere zijkant, hè, Cindy.
1: Ja.
0: We gaan samen op stap, we gaan op vakantie, we hebben genoeg gewerkt. Hè. We gaan op vakantie. Dus het is tijd dat we er ook eens van genieten. Iedereen heeft recht op vakantie.
1: Wij dus ook.
0: Wij dus ook, natuurlijk. Dus mijn programma's die worden overgenomen door mijn collega, onze Rudolf Stevens. Dus goede programma's gegarandeerd. En bij ons, Cindy, ja, wie komt er in jouw plaats? Zaterdag.
1: Zaterdag komen Katrien en Wendy.
0: Ja. En de week erop, want we blijven lang weg. Hè?
1: Ja. De week erop is Daniel met Wendy.
0: Ah, oké, voilà. Dus zeker ook iets om allemaal, naar uit te kijken.
1: Allemaal onuitgegeven duo's.
0: Oh la la.
1: Dus dat belooft.
0: Dat gaat heel goed zijn, denk ik. Daar ben ik zeker van.
1: Ik ben dat ook zeker.
0: Ja, ik ben dat ook zeker. En wij gaan een beetje plaatjes draaien, hè?
1: Ja.
0: Heb jij zo een voorkeur? Je ziet er hier een paar staan. Ja, ja, het is nog de moment. Hè. Oh, zie. Dat plaatje, hè, dat ga ik je draaien voor de liefste. Want die hoort dat jij. Die hoort dat jij. Hij zegt dat soms. Hè. Hij is een fan van Willem Vermanderen. Ah, de mensen kunnen ook bellen. Ze kunnen rechtstreeks op antenne nog rap de groetjes doen.
1: Ja, op 02-66-99-66-00.
0: Voilà, dat is ons nummer. Dallemaar. En Sydney zit aan de telefoon, dus als ze graag haar gevoelige stem nog een keertje wil horen, is het de moment. En deze is speciaal voor onze neef. Willem Vermanderen. Ik zie mijn lief zo heren. Hij zegt dat soms tegen mij.
1: Ja, ja.
0: Ik zie nu zo heren. Ja, ja.
2: Dag schoon gezel,

0: Ja, even een keer niet over Blanche Paert.
1: Nee.
0: Maar over zijn lief. Ik zie mijn lief zo gern van Willem Vermanderen. En ik denk dat jij iemand aan de telefoon hebt, hè? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Even luisteren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, Cindy. Goedenavond, Hilde.
0: Goedenavond, Geert. Alles goed met jou?
2: Ja, prima. En van die plaat, ik hoor Willem Vermanderen ook graag.
0: Ja, hè? Het is mooi, hè?
2: Ja. Hij heeft al van die gezoelige liedjes.
0: Ja, ja, maar Yves zingt dat soms voor mij, dus. Dus daarom dat ik dat een keer gedraaid heb. Zeg die keer, Geert.
2: Hallo, ik zou de groetjes willen doen aan Sisjan. Ja. Aan jullie natuurlijk ook.
1: Dankjewel.
2: Aan alle medewerkers van Radio Memory, want dat zijn er echt veel, zoals ik al zei.
0: Ja, en troostuit komen er nog altijd bij.
2: Ja. En dan ook aan alle mensen die aan het luisteren zijn.
0: Ja.
2: En ook mensen die eigenlijk nooit een plaatje krijgen. En die krijgen eentje van mij.
1: Ah, dat is lief.
0: Dat is lief.
2: Ja.
0: En welk plaatje mag dat zijn?
2: Dat is eentje van Frans Bauer en Marianne Weber en de regenboog.
0: Ja, oké. Wel, we gaan dat direct voor jou gaan draaien. Is dat goed?
2: En mag ik jullie een goede reis toewensen?
0: Dat mag jij zeker. Maar we kunnen nu niet in ons valies steken, dat gaat niet.
1: Nee. Ja.
2: Maar ja, wij gaan ook naar Spanje eind oktober, hè. Ja.
0: Maar het riskeert wel een beetje warm te zijn in Spanje, waar wij gaan.
2: En wanneer vertrek je dan?
0: Vannacht.
2: Allee, proficiat.
0: We zijn vannacht, met de nacht zijn wij vertrokken. Als ze bieden gezien om daar die liedje van vinden. Ja, er is daar een liedje van. Hè, van in de nacht ben jij gekomen van José Sepp. Ze bieden gaan we dan een keer draaien.
1: Voilà.
0: Ja, vannacht vertrekken wij. Ja. En ze geven...
2: Komt Johan vanavond?
0: Johan komt vanavond, ja.
2: Ah,
0: morgen ook, dus...
2: Morgenmiddag, dat weet ik, hè. Tussen 1 en 3.
0: Ja, dan kun je ook plaatjes aandragen hè, bij onze Johan. Het is niet omdat een baas van Zakot weggaat dat er die jockeys niet meer komen.
2: Ja, maar dat is waar.
0: Nee, dat
2: radio moet blijven draaien, voilà. Is de Bazin weg. De muziek moet blijven draaien.
0: Ja, maar ja, Bazin, ik zie mij niet als Bazin, zeg maar. Bon.
2: Nou, er komen toffe collega's in jullie plaats ook, hè.
0: Het is dat. Komen wel voilà. Mooie programma's ook. Zeg, Geert, bedankt voor te bellen. En,
2: graag gedaan.
0: We gaan jouw plaat
2: draaien. En geniet ervan, hè.
0: Ja, dat gaan we doen. Groetjes.
2: Dag.

0: Dag. Dag. Voilà, dat was onze heet, onze eerste beller. Ja. Is dit erop? We hebben nog een vroege klaarstaan. Maar we gaan eerst de plaat draaien voor Geert. En dat is deze van Frans Bauer en Marianne Weber.
1: Met de regenboog.
0: Die gaan wij in Spanje niet zien.
1: Nee, ik denk het ook niet.

0: ja, Cindy, gaat jij ook mee naar de regenboog? Dus kijk dat daar oog is, hè.
1: Ja, ja, maar ik ga, niet, ik ga daar niet mee. Ik ga, nee, ik ga mee met u.
0: Ah, ja, ja, met mij naar de regenboog. Want ah, ja. In de lucht, hè, vandaar kunnen we hem zien, hè.
1: Denkt het?
0: Ja, toch niet bang voor te vliegen, hè.
1: Toch een beetje, hè.
0: Toch een beetje. Ik zal uw polsje vasthouden.
1: Ik heb nog nooit gevlogen, dus.
0: Oei. Ja.
1: Allee, wel één keer buiten gevlogen, maar de rest...
0: Ja, dat, is ook, dat kan ook gebeuren, dat kan ook gebeuren. Goed, onze telefoonlijn die is momenteel vrij, maar we hebben nog een verzoekje.
1: Ja, van Eddy. En hij vroeg een verjaardagsplaatje voor Tony Moors. Want hij zit daar op het feestje, blijkbaar. En hij vroeg Walter Capio.
0: Aha, met happy birthday. En er is nog iemand jarig vandaag, dacht ik.
1: Ja, Linda Mertens van Milk Inc.
0: Oeh, zij wordt 24.
1: Ja, ja, maal 2.
0: Just 48. Ah, ja. Goed, dat kan ze even laten kijken. Dat is just gepast. Goed, oké. Okay, we gaan voor die lieve meneer, voor Eddy uit Luik, gaan we dat plaatje draaien van Walter Capio. En happy birthday.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: Voilà, ik heb mijn serieus irritante tijdmachine mee. Want ik weet dat onze Rudolf dat niet graag hoort. Klopt, ah. Rudolf?
1: Jawel, jawel. Maar ik dacht dat je een luchtballon aan opblazen was. Want dit zo...
0: Wie zei dat? Nee. Nee, ik ben hier aan het vloeken omdat ik, sorry, dat ik een paswoord vergeten ben.
2: Oh ja.
0: Meestal gebruik ik altijd hetzelfde, maar blijkbaar is hetzelfde niet nu. Dus,
1: maar,
0: dat komt wel goed.
1: Als je dat van eentje mocht verwachten, is dat van u, hè?
0: Hela, pas op, jij.
3: Hij zit vandaag op u.
0: Ja, hij zit
3: vandaag. Ziet u graag.
0: Ja, maar zie me.
1: Ja, maar ik weet dat ze dat graag heeft.
0: Ja.
1: Als we dat niet doen, dan denkt ze dat we niet goed gezind zijn. Dus,
0: en bij ons zeggen ze altijd, plagen is om liefde vragen.
3: Ja, dat is juist.
1: Ah, voilà. Nee, maar je vertrekt lekker op vakantie. Dus ik zou zeggen tegenover jullie vooral, geniet ervan.
0: Dank u wel.
1: De mensen gaan mij dagelijks op de radio bijna horen met de muziekdoos. Maar ik ga er wel bij vertellen, dus dat mogen de luisteraars eerlijk weten. Ik neem ook een beetje vakantie, dus de muziekdoos op donderdag, dat wordt altijd een nieuwe. Maar de andere zijn er van herhaling van een paar jaar terug, snap je?
0: Sst, moet dat niet zeggen. Die mensen weten dat niet.
1: Ik ben goud eerlijk tegenover mijn luisteraars, want ik zal nu een voorbeeld geven, meisje. Als ik nu zeg, kijk, hier komt de nieuwe van Bart Kajel aan. En ja, de mensen weten dat van 2 jaar terug is.
0: Oké, goed.
1: Snap je, dan sta ik voor joker. Hè? Dus,
0: ja.
1: Nee, dus donderdag zijn het altijd nieuwe, maar de andere dagen zijn het dus van enkele jaren terug in de tijd.
0: Ah, ja. Dus jij bezorgt mij voor middernacht nog 2 nieuwe afleveringen voor de donderdag.
1: Ja, zo direct na dingen zo... Nadat ik me een beetje gezeverd op de radio, komt dat in orde.
0: Dat is goed, dat komt dik in orde. Zeg, we gaan nu daar missen, hè, Rudolf? Anders een goed plonsje in het zwembad. Zo.
1: Oh. Ah, jongen, dat is plezant, hè? Dus, ja. Dat doe ik ook wel eens graag.
0: En ze hebben deze week daar 42 graden op, dus we gaan bakken.
1: Oh, nee, ik ben zo blij dat dat weg is hier. Oh, ik ben supergelukkig. Nee, ik heb het druk, dus ik zit donderdag ook weer al in de buurt. Ik zit ook in Herne, Ik moet zaterdag ook gaan optreden. Ik moet maandag ook terug naar Lebbeke gaan optreden. Dus we zitten met nieuwe opnames, want dan moet een nieuwe single aankomen voor Stevens en Cavalier. Dus
0: ja.
1: Het is een beetje een executeltje. Maar gezonde stress en dat is heel plezant.
0: Dat is dat, hè.
1: Ja, en dan gaan we dus de groetjes doen ook. Ik doe dat aan jullie twee. Ik wens jullie alvast een fijne vakantie toe. Ja? Ik doe dat aan al mijn radiocollega's. Ik doe dat ook aan Rozeke, aan Geert, aan Vivian, aan mijn broer Frans. Ik zou zeggen aan Danny de Groot, want hij gaat ook een beetje de programmatie, dus mijn programma's in. Ik moet zien dat ik daar een beetje aan.
0: Ja, dat je goed mee staat, hè? Ja.
1: Voilà, dat is daarom. Dus ik moet zeggen aan Danny, dus zorg ervoor dat mijn programma's er goed doorkomen.
0: Oké, slijmbal.
1: Voilà, dat moet ik kunnen in de showwereld, dat weet hè.
0: Ja, dat is.
1: En ik doe dan ook verder groeten aan Anneke, aan Alicia, aan Erik, aan onze Johan, aan Frida, aan Daniel, die luistert ook mee. En ik zou zeggen, even kijken, ik mag niemand niet vergeten, dus iedereen krijgt van mij de groeten. En dan daarbij ook een hele dikke knuffel van mijn beste kameraad, van onze Jeremy. Want die heeft mij gisteren echt verrast, hij was op mijn verjaardagsfeestje. En die heeft voor mij dus onverwachts komen zingen. Dus dat was
0: echt? Ja, dat was toch. Ja, we hebben daar gisteren aan de leiding gehad met Yves Segers. En het is daarom. Ah ja, maar wacht een keer. Ja, hij heeft nog gezegd, ik had toen gevraagd van ja, de Rudolf hebben we nog niet gehoord gisteren. Want
1: Nee, jammer, want ik was niet thuis, want ik had zo graag anders. De Yves, zo'n lieve collega. Die had ik echt eens willen opbellen. Maar ja, het ging gisteren echt niet. Dus ik heb het niet gehoord, moet ik zeggen. Dus, want anders had ik zeker gebeld voor onze Yves.
0: Ja, het is een hele top. We hebben hier echt plat gelegen van het lachen. Het was niet fijn.
1: En dat is een collega, dan moet er veel voorbeeld aan nemen. Die heeft enorm veel succes. Maar als een jongen die met zijn 2 voeten op de grond blijft, dat is een simpele, plezante, toffe gast.
0: Dat is zo. En je weet, ik heb altijd een grote klep. En gisteren was ik voor de eerste keer zenuwachtig.
1: Ah ja, voilà.
0: En echt dat, waar? Ja.
1: Maar dat is niet nodig voor de Yves, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat is zeker niet nodig. En dat was super sympathieke jongen. En we hebben hier nog zitten babbelen en lachen. En hij zei van, die gaat nu echt schrik van mij. Maar ja, ik was dat choppeke van mijn koptelefoon altijd aan het doordraaien. En dat wil maar niet stoppen. Dus ja,
1: dus
0: dat gebeurt.
1: Zeg, nee, en dan wil ik natuurlijk ook nog alle mensen bedanken waarvan ik felicitaties heb gekregen voor afgelopen weekend voor mijn verjaardag. Dus ik heb heel wat mailtjes, heel wat sms'jes binnen gehad. Ik zou zeggen, iedereen echt bedankt voor al die lieve wensen, want ik had nooit durven denken dat er zoveel wensen gingen binnenkomen. Maar ik zeg iedereen van harte bedankt dus.
0: Okay. En, ze zullen het allemaal gehoord hebben, denk ik.
1: Ja. Het was een super tof weekend. Het heeft heel plezant geweest. En ook nog een keer bedankt. Ik heb net een van mijn favoriete platen nog eens gehoord. Hè. Swing your daddy, do.
0: Ah ja, want die meneer is gestorven, hè, Cindy?
1: Ja, ik weet het. Ik vind dat echt... Ja, dat is de enige plaat die ik van Jim Gilstrap ken, hè.
0: Ik ook. Ja, Cindy ook, blijkbaar.
1: Ik ken...
0: Goed.
1: Maar goed, wij gaan luisteren naar een tweetalige Wiltura vandaag.
0: Ja.
1: In mijn caravan, door mijn caravan. Dus ik zou zeggen, laat die maar los. Geniet van jullie vakantie en tot wederhoren daar.
0: Ja, dankjewel. Bedankt, Rudolf.
3: Dag.
0: Ik kijk even naar ons Cindy. Hebben wij nog iemand aan de lijn? Of is het aan de gewone lijn? Oké, de gewone lijn blijkbaar. Oké, dan gaan wij proberen dat liedje te starten van Wiltura en Don Macaravan.

0: iemand die dat geluidje irritant vindt. Goedenavond.
1: Nee? Goedenavond.
2: Hallo. Goeie is tegen mij.
0: Ja. Ik zeg nog iemand die dat geluidje irritant vindt.
2: En ik vind dat ambetant, maar ik heb maar ambetanters, hè.
0: Ja, juist, lieverd. Ja, sorry dat we je niet konden samenkoppelen met onze Rudolf, maar er is nog iemand tussen, dus ja. We zijn wij drukbevraagd, hè, Jeremy, we zijn drukbevraagd.
2: Ja.
3: Ja,
1: via Pies.
2: Ja, nee, ik pijs dat de mensen content zijn dat je al 2-3 weken mijn coaché gaat.
0: Wat zijn we weer lief. Wat zijn we weer lief. Man.
2: Ja, je gaat dat 3 weken moeten missen of 2 weken. Dus ja, moet ik nu zang geven, hè.
0: Ja, dat is Allee, vooruit. Ja. Omhoog voor een keer. Zeg, wat heb ik gehoord? Zo'n leuke verrassing gedaan voor de Rudolf. Hij was er niet goed van.
2: Ja, hij was er echt niet goed van. Nochtans, het was super moeilijk, want ik was al mee vanaf dat ze zijn gaan frieten eten. Dus ik heb echt een uur moeten zwijgen.
1: O ja.
0: En dat is moeilijk
1: voor
0: u, hè?
1: Ja. Dat deed pijn.
2: Dat deed pijn. Dat deed heel veel pijn. Vooral omdat ik erbij zit en ik mag niet lachen. Ik mag niet reageren. Ik mag niet zeggen. Ondertussen was ik dan met Rudolf berichtjes aan het sturen. Want ik was zogezegd bezig aan ons stripverhaal, maar dat was al lang af. Dus het was een gans gedoe. En dan hoor ik die van alles zeggen. Oei, ik ken nog niet gans aan mijn maatje. Is dat nu onbeleefd? Dan dacht ik, je moet weten dat ik
0: niet. En jij zat daar.
2: Ja. Amai. Dus heel tof.
0: Ja, maar, dat zal wel. Ja, hij heeft er heel veel van genoten. Ja, hij is nu 65, hè. Bijna tijd voor op pensioen te gaan. Maar dat denkt hij niet aan, denk ik.
2: Soms zou je beter een keer 2 keer een apijzen pijlen. Maar ja.
0: Zeg, jij mag alleszins nog de groetjes doen van ons.
2: Ik ga het kort houden. Ik ga de groeten doen aan iedereen.
0: Dat is goed.
1: Nou, dat is goed.
2: Dan vergeten we niemand, hè.
0: Nee. Dat is het beste van alles. En hoe zit het met onze kleine kapoentjes? Zijn ze bij jou?
2: Die zijn bij de mama, dus ja.
0: Oké. Okay. Oh, dan zijn jij een maand vrijgezel.
2: Nee,
0: zonder kinderen.
2: Een 2 weken, het is de laatste week. Zondag komen ze terug.
0: Oh, allee, vooruit. Dat leeft op hoop. Onze kleine kapoenen. Goed, wij gaan het plaatje draaien dat je gevraagd hebt. Vlieg met me mee naar de regenboog. Een speciale bedoeling mee?
2: Blijkbaar is dat ook een van de favoriete platen van Rudolf.
0: Ja, van mij ook.
2: Hij vindt dat superleuk. Ja. Samen, want dan moet je straks ook nog eens draaien voor Rudolf. De wielrenner van Wiltura.
0: Oei, hebben wij dat?
2: Ik kende het niet, hij heeft mij dat leren kennen. Dat is een van de platen dat hij ook graag zou zingen. Ja, het is speciaal.
0: Ah ja, kijk, we hebben dat. Wiltura in symfonie. We zullen naar hem achter plakken. Is goed?
2: Ah wel, dat is goed.
0: Oké. Zeg, Jeremy, bedankt voor te bellen en tot binnenkort.
2: Dag gedaan. Dag
1: Jeremy. Dank u wel.
2: Dag.
0: En we hebben ook nog een ander plaatje dat we moeten draaien, Cindy.
1: Ja, en dat komt van Mieke Celestian. En zij vroeg David, Corrie Konings en David van Dijk met Waar je ook gaat. En ook voor iedereen.
0: Ook voor iedereen. Wel, dan gaan we dat nu gaan draaien.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
7: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

100 kilometer. Waar blijft lunchpakket? Ribben, hou iets te eten. Voor ik van honger sterf, rijden. Ik rijd dus zonder handen, ze zijn allebei. De linkerhand is

0: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: ja, hij was toch in de studio om zijn plant voor te stellen, onze Frank van Damme.
1: Ja, maar het staat bij. Zo'n grote gaan we nergens vinden of zo. Zo'n grote was dat toch niet, hè?
0: Lucia van Uppen.
1: Van gestalte. Van gestalte bedoel ik.
0: Nee, maar het was wel een grote,
1: tuurlijk. Ja, dat was een grote coureur.
0: 50 jaar.
1: Dat was een van mijn favorieten toen ik klein was. Ja.
0: Allee, fruit. En dan zat jij ook... pas op, ik herinner mij Lucia van Uppen ook nog, hè. Ik was toen een jaar of 9, dus ja. Dan kijk er naar de koers al, hè. Ja. Ik moest wel van ons moeder. Zeg, wij hebben blijkbaar een paar mensen op de lijn. We gaan even gaan luisteren. Goedenavond.
2: Hallo, het is Vivian.
0: Ah, dag Vivian. Alles goed van jou?
2: Ja.
1: Dag
2: ja.
1: Vivian.
2: Alles prima.
0: Zeg het een keer.
2: Ja, ik wil eerst aan jullie een fijne reis wensen naar Spanje.
1: Dankjewel.
2: En dan geef toen de groetjes doen en aan alle medewerkers van Radio Melody en aan alle luisteraars. En speciaal het plaatje van Paul Cees voor Geert en voor heel het memoriteel dat jullie ook verliefd zijn.
1: Ah, mooi. Dankjewel.
0: Dat is heel lief van jou. Wij zijn twee lieven, hè.
1: Ja.
0: Twee vrienden, maar twee lieven, dat weet ik nog
2: iedereen,
0: niet.
1: Iedereen
2: raakt
1: op
2: memories lief.
0: Is waar? Oh,
1: ja.
0: Wat zeg
1: jij? Ja, mooi. Zo lief.
0: Toch, schatteke.
2: En geniet van jullie vakantie, hè?
1: Dat gaan we zeker en vast doen.
0: Dat komt zeker
1: en vast in orde.
0: Mooi. Ja. En als we niet overeen komen, dan slaan we overeen. Hè.
1: Oei, ja.
0: Hoe op elkaar vechten, hè. Zo'n ik heb al gezegd, als ze niet braaf is, dat het raamje van de vlieger open doen en haar doorduwen. Maar dat gaat niet lukken.
2: Ik heb precies met de uitzending met iets zeggen van gisteren.
0: Ja? Ah, vond je het tof?
2: Ja.
0: Het was super. Ik heb genoten van Yves. Het is een zeer, zeer lieve man. En ik dacht van, amai, dat is een... Je weet wel wat dat ze zeggen. Maar nee, joh, absoluut niet.
2: Ik heb hem ooit gezien op het Slagerfestival in Hasselt.
0: Ah ja, inderdaad. Ja. Wel, de volgende keer dat ik hem zie, is op het Slagerfestival in Puurs. Want daar zijn we ook...
2: een paar jaar geleden, dat was een liedje, waar zijn die handjes?
0: Ja.
1: Ik was daar ook.
2: Dat is in Hasselt over een paar jaar geleden.
0: Ja, amai. Goed, en jij vroeg op vroege plaatje van Paul Cees en Lief. We gaan dat zo dadelijk draaien, Vivianneke. Bedankt om te bellen. Ik vind het super tof, want dit is eigenlijk een beetje een unicum uitgave. Hè?
1: Ja.
0: Ik en jij samen het programma maken, Cindy.
1: Ja, één keer hebben we het wel omgekeerd gedaan. Hè?
0: Ja, omgekeerd, ja. Maar
2: ik kan het zien op de computer, dus kan jullie zien.
0: Dus juist, wacht, we zullen een keer zwieren. Oké?
2: Ja, ik zie jullie toch allemaal.
0: Allee, het is goed. Bedankt voor te bellen, hè,
1: Vivianneke. Ja, bedankt, Vivian. Salut.
0: En ik ga een keer kijken, want blijkbaar hangt er aan onze andere kant ook een lief bolleke. Goedenavond.
3: Ah, schat, wat kost een zin van jou?
0: Oeh. Wacht, ik zal aan mijn rekeningnummer geven.
1: Is dat voilà, het is al de tweede keer dat je die vraag krijgt. Allee, ja.
0: Zeg maar,
1: dat je het antwoord krijgt.
0: Jij speelt wel een dubbel spel, hè, Franske. Eerst vraagde dan Cindy en dan nu aan mij. Hè? En degene die het minste vraagt, die krijgt een kus zeker.
3: Ja, maar wij niks ook al gevraagd.
0: Ja. Je bent een snoeper, jong. Je bent een snoeper.
3: Snoeper, ik ben een snoeper, ja.
0: En ze is een snoeperke.
3: Zeg, maar je zegt dingen als je van in bent, dat is nog een rijbal. Onder een koor is het iets gebeter, hè.
0: Nee.
3: Ja,
0: nee.
3: Dat
0: is een werkkampioen.
3: Er
0: was
3: geen
0: boven
3: op de markt.
0: Ja, dat wel. Oké, okay, ja. Maar de Tour de France had hij nooit winnen. De pilletjes mee, hè.
3: Ja, maar dan gewoon deze winnen. Ik ben er zeker van. Dan gaat de potser klacht de club van een ander. En

0: beetje raar zo van dat Pogacar zijn haar gebleekt heeft.
1: Maar gisteren was er wel muur, dat is aan.
0: Ja, maar het was gelukkig, hè?
1: Dan kost de sprinter niet aan, het is een barbie. Ja. Renke zei ik hem alle mensen de mond gesleurd aan zijn.
0: Ja, dat is waar. Want allee, kritiek geven op iemand is wel gemakkelijk, hè?
1: Maar ja, dan kan er ook draas worden, maar gedonderdvallige zomer, hè?
0: Ja, van nog afzien toch wel, hè?
1: Ja, en met nazien dat het wel een pres kan halen, hè? Ja. Van de werkspalen van vinden, dat de maas vervallen.
0: Ja. Ja, een gebroken sleutelbeen. Ja, maar kijk, morgen kan Pogacar ook over zijn vloer stuiken, hè? Allee, niet dat ik hem dat wens, hè, maar dat kan gebeuren, hè?
1: Let maar wat.
0: Nee, maar ja, dat kan...
2: Ja. Straks zien we, allee ja, dus morgen zien we dat. Morgen,
1: we
0: gaan van die Spanje naar de koers kijken. Ja. Spijtig dat de voetbal gedaan is. Is
2: ja, eigenlijk wel.
0: Cindy en ik, we zijn alle twee voetbalfans. En nu is het voetbal de 2K gedaan.
1: Ik was gisteren blij dat Argentinië blauwer was.
0: Nee, wat blij is een groot woord, maar Spanje was de betere.
1: Ja. Oei.
0: Spanje was de betere.
1: Ja, dat is waar.
2: Ze hebben verdiend gewoon.
0: Ja, ze hebben verdiend gewoon. Allee,
1: vrienden, ik ga de groeten doen.
0: Allee, toch, we dat nog aan beginnen. Allee.
1: Doe de groeten door de baden.
0: Dank u.
3: Dank u wel.
1: Ik ben van malen baan een dikke zoon.
0: Wow.
1: Dat kost niks, hè. Dat kost niks, hè.
0: Gratis en leuk.
2: Merci.
1: Ja, en dan de groeten aan Visje, aan Gert, ja. Aan Tony Nancy, ja. Aan mijn broer Dolf en Anja.
0: Ja.
1: Aan Anneke, maar ik ook niet vergeten, aan Jeremy.
0: Ja.
1: Aan Jan de Radioman,
0: ja.
1: Aan Roske, aan Daniel, zit in China, is al met een kind met doos, hè.
0: Die ging voor 3 weken, denk ik, hè?
1: Ja, en dan Katrien en haar man. Weer nog, zal Janneke van mij aan het luisteren. Ik zal hem maar doen, misschien als luisteren, ik weet het niet. En dan wil ik zeggen, aan alle luisteraars en medewerkers van de radio, want anders als er iemand... Ah, Jan en Frida, dat is juist.
0: Ja. En dat uw eigen broer niet vergeten?
1: Nee, ik heb het gezegd.
0: Ah ja, oké.
1: En ik wens jullie een veilige rit voor in de vlieger straks. Deze nacht ga ik gaan vliegen.
0: Ja.
1: Een veilig aankomen in Spanje.
0: Ja, maar.
2: Dank u wel.
0: Dat gaan we wel doen.
1: Dan ga je hem morgen niet, dan goed polder in het water, hè. In het zwembad, hè.
0: Ah ja, ja, ja. Dat is... Dat
1: gaan jullie denken.
0: Maar ja, Franske, 42 graden. Ziet ons daar al liggen, te puffen, te zweten op onze strandstoel.
1: Ja, vriendelijk. En ik zal af en toe een berichtje schrijven voor jullie. Hè.
0: Ah, wel, dat is heel lief. En dan krijg je een berichtje terug. En wie weet, bellen we wel lekker uit Spanje. We blijven in de Europese Unie, dus we bellen gratis. Hè.
1: Dat is goed, vriendelijk.
0: Is dat goed? Kunnen we daarmee vinden?
1: Dat zijn we.
0: Zeg, en ik weet dat je ons echt gaat missen. Hè. Ik weet het, Frans, je moet het niet zeggen, maar je gaat ons heel hard missen. Hè.
1: Ja, echt waar.
0: Heel hard. Zeg een keer, hoe hard?
1: Dat komt op mijn hart.
0: Oh, zo lief. Weet je wat we zullen doen? We zullen zaterdag bij Katrien. Is Katrien zaterdag?
2: Ja.
0: Ja, bij Katrien een plaatje aanvragen voor u vanuit Spanje.
1: Dat is goed.
0: Zal
1: dat? Gaan we dan laten doen.
0: Oké. Okay.
1: Dan tot de... En vandaag ook een berichtje sturen.
0: Dus. Oké, okay, dat is goed. Zeg, we gaan eerst Paul Severs draaien met Lief, want dat hoorde jij ook wel graag. En dan, schat, wat kost een zoen van jou, van Bobby Prins? Goed?
1: Oké.
0: Okay. Bedankt, hè.
2: Ja. Dag, Franske.
0: Dag, Bolleke.
2: Salut.
0: Ons Bolleke de Beer, hè. Dat is onze goede vriend. Goed, wij gaan een beetje muziek draaien, Cindy. En dat is met Paul Severs. En jij bent zo lief. En daar gaat de telefoon.

0: was irritant, vind ik, in zijn wezen. Leroy Anderson en de typewriter.
1: Ja, maar en, we hebben zo nog moeten leren tippen. Also,
0: ja, maar ik ook
1: blind.
0: Ja. met een oude bak over uw handen, zo. Dat je niet mocht kijken. Jawel,
1: ja,
0: ik
1: bij ons was met een doek, maar... Ja, ik zat al altijd met mijn kleine vinger, met mijn pink tussen dat ding. Nee, dat ging niet goed.
0: Bij ons was dan een houten bak. En wat had juist een gleuf van onder voor uw handen in te steken. En je kon dus echt niet kijken. Ja. En ja, ik moest voor een ander ook thuis oefenen. We moesten thuis oefenen ook.
1: Ja.
0: Ik had zo een andere die niet wou oefenen thuis. Dus ik deed dat. Hè. Ja. En zo kreeg ik dan een diploma voor een andere. Goed, we hebben iemand aan de lijn. Even luisteren. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mami, dat we daar hebben.
1: De Kevin.
0: Zeg, hoe is het?
2: Hilde.
0: Ja.
2: Hoe noemt jouw collega nu weer al?
0: Cindy.
1: Ja.
0: Cindy. Ik ken dat Lieke niet. Rudolf zingt dat altijd.
2: Ja. Dat zegt mij iets.
0: Hij kent ze toch zeker? Dat is de die van de zaterdag, hè?
2: Ja. Het is in de komende week.
0: Ja.
1: Helemaal.
0: Maar dan mag ze een keer de telefoon oppakken, dat is een keer iets anders.
2: Ja, het is een keer iets anders dan de knopjes.
0: Kevin, niet zeggen, hè. Niet zeggen, hè, maar we hebben al veel telefoons gemist vandaag, hè. Ja. Ze zitten veel te tetteren met de mensen en dan ondertussen bellen andere mensen.
2: Ja.
0: Ik denk dat er al 10 man gebeld heeft dat ze het niet oppakken.
2: Maar dus, ik wil even verklaren, ik heb deze week niet gebeld omdat ik zat aan de zee eigenlijk.
0: Voilà. En mooi weer gehad?
2: Ah, wel, ja, eigenlijk wel. En eigenlijk ben ik erover verschoten eigenlijk. Hier was het warmer, daar was het iets koeler eigenlijk.
0: Uiteraard.
1: Maar dat is altijd zo, hè?
2: Inderdaad. Ik ben naar Centerpark geweest in de Aan. Daar was het iets koeler eigenlijk.
0: Ah, en zijn ook gaan zwemmen dan?
2: Veel gaan wandelen in al.
0: Veel gaan wandelen? Ah, dat is ook plezant, hè?
2: Ik zwem niet zo graag. Hoor.
0: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Alleen onder je douche zeker of in je bad?
2: Inderdaad.
0: Ah. Zeg Kevin, jij mag de groetjes doen.
2: Ik had graag naar Spanje.
0: Ja.
2: En mag ik vragen welke streek van jullie gaan?
0: Wij gaan naar Almeria. En dat waar wij wonen is Partaloa. En dat is een deelgemeente van Albox. Dus dat is 2200 kilometer van hier, van waar ik woon.
2: Ja. Maar dus jullie hebben echt een buitenverblijf, veronderstel ik dan.
0: Een buitenverblijf, ja. Een huizeken, hè. Ja, een huizeken.
2: Ja.
0: Met zwembadje aan en daar gaan we naartoe.
2: Ja, dat klinkt allemaal niet slecht eigenlijk.
0: Nee, je mag altijd een keer meegaan, zeg Kevin.
2: Oh, maar dat laat ik me geen twee keer zeggen.
0: Juist, al even. Maar weet je, Kevin, ik heb vorig jaar, deze tijd lag ik in coma. Als ik mag er allemaal niet te veel aan denken. Mm-hmm. En ik heb vorig jaar niet kunnen gaan. Ik heb te lang verlamd geweest en moeten revalideren en alles. Dus van het jaar pak ik het een keer driedubbel van. Hè. Dus ik ga een maand naar Spanje.
2: Ik wil juist nog zeggen, als iemand verdient, dan zeg ik uit.
0: Dat is zo lief van u.
2: Ik meen dat.
0: Dank je wel. Dat is lief.
2: Maar het is niet zo voor u zorgen, daar twijfel ik
0: mee. Maar daarvoor hebben ze meegepakt, hè, voor te koken en voor af te wassen en voor te kuisen.
2: Zij kan trakteren, Hilde. Zij kan trakteren.
0: Ja, maar dat moet zo niet. Maar weet je wat ze wel mag doen? Ik ben een lange slaper. Hè. Ik moet van mijn dokter veel rusten. Dus ik slaap tot een uur of 10, 11. Zo. En ja, dan zou ik wel graag hebben. Moest het ontbijt al op tafel staan. Also een goed koffieke en een chipenijke gebakken. Ja, dat mag ze allemaal
1: maar
0: doen.
1: Maar ondertussen is uw koffie koud.
0: Waarom?
1: Het is een koude koffie. Een ijskoffie.
2: Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Nee, ik vind dat wel een goed idee eigenlijk.
0: Ah, maar voilà, zie je.
1: Maar zullen we dan wel een keer doen?
0: Ja. Ik vind dat, nee, dat is goed. Dat is een goed idee van Cindy, dat jij mijn ontbijt maakt.
2: Ja, ik vind dat. Maar af en toe is het zanger niet, hè.
1: Ja, dat gaan we
0: die
1: zeker
0: gaan we zelf maken, hè. Wij gaan die zelf maken met goede witte sangria. En dan zo...
2: Want je hebt witte en je hebt rode, zeker.
0: Het rosé ook nu, hè. We gaan die een keer proeven, hè, de rosé. Elke dag een liter, hè.
2: Jij doet rosé sangria.
0: Iedere dag een liter, hè. We hebben daar ons mandarientjes aan ons eigen boom en ons citroenen. En we kopen wel een beetje appelsine en appels.
1: Citroenen? En dan de sangria is misschien een wat zuur.
0: Allee, kom, we zullen sinaasappels kopen. En appelkens en wat peren.
1: Voilà. Ja.
0: Fruit genoeg in Spanje, hè.
2: En dames, hoe lang gaan jullie?
0: 2 weken.
2: Voilà. Moet u het zijn, het moet u zijn.
0: 2 weken, dan kom ik 5 dagen terug. Dan ga ik weer 2 weken en dan kom ik 5 dagen terug. En dan gaan we terug een week.
2: Ja. Ah, bom. Hilde, wanneer kom je bij mij op bezoek eigenlijk?
0: Ah, wel, dat zal na de congé zijn, hè, want Larissa is ook in congé nu. Hè. Dus,
2: Zeg, Hilde, dus ik dacht eigenlijk de plaat jullie bij Balken stiekem nog aan te vragen. Maar ja, er is daar iemand zo in bij je kleine vogel niet aan te vragen.
0: Ja, of haar nieuwe plaat, dat is toch ook een schone?
2: Ja. Weet je wat, draait ze alle twee dan. Jullie bij Balken en daarachter dan de nieuwe plaat.
0: Jongen, dat gaat niet. Het is het een of het ander, je moet kiezen. Ah ja, kijk, zie ik je nou. Ah ja, ik ben mee. Maar een Frank was te laat gevallen, oké. Goed, we gaan dat doen. Even kijken, wat was dan weer? Ik doe wat ik wil. Ja, maar ik zie ze niet staan. Oké, goed. We gaan dat draaien, maar we gaan eerst nog een beetje reclame maken.
2: Ja,
0: en eerst nog de plaat van Franske. Van Franske.
2: Ja, dus en ik vraag ze eerst speciaal aan voor Rudolf Stevens, voor een zekere Cindy de Koeman.
0: Die ken ik niet,
2: tante, mijn onkel en mijn nichtje.
1: Merci, ja.
2: voor Katrien en Ambre. En voor alle mensen van de BB2 Schoondraaien, uiteraard.
0: Ja.
2: Ook nog voor Tony van Beveren. En natuurlijk... Want natuurlijk mogen we de Rudolf ook niet vergeten, want de Rudolf Stevens... trouwens, de Rudolf Stevens, ik had hem gezegd dat ik het hem nog een keer ging doorspreken. Dus ik had hem gestuurd van de week. Ik had hem gestuurd van, kijk, nee, ik heb verse garnalen gegeten.
0: Verse garnalen? Oh, dat is lekker.
1: Ja, dat is lekker.
0: Man.
2: Maar blijkbaar, de Rudolf mag dat blijkbaar niet.
1: Ja. Oké.
2: Ja. Dus,
0: ja,
2: ik vind hem wel. En ik heb ook daar mosselen gegeten, dat mag hij ook niet. Dus,
1: maar dat is natuurlijk ook niet.
2: Nou, dan zijn die mosselen kunnen goed zijn. Als ze goed gereed gemaakt zijn, kunnen mosselen heel goed zijn.
0: Ja, de mosselen in Spanje die zijn super groot. Nee, dat is geen zever wat ik nu vertel, hè?
2: Nee, ik weet het, mijn tante heeft ook lang in Spanje gezeten. Dus ik weet dat de mosselen daar ook, lekker zijn. Eigenlijk.
1: En zijn ze terug? Ze kwamen ongeveer terug, maar ik weet niet of ze uiteindelijk...
2: Nee, ze zijn ondertussen al gearriveerd.
1: Ah ja.
0: Allee, als jullie gedaan hebben met kletsen, dan gaan we nog wat muziek maken. Is dat goed?
2: Ja, dus... mensen kunnen natuurlijk, als ze dat zelf willen, kunnen ze kijken en luisteren op eigen risico. En nu vandaag is het zeker op eigen risico. Ze kunnen kijken, maar het zijn wel 2 lieve dames hoor, jongens.
1: Ah.
2: Dus
1: dank u wel.
0: 2 voor de prijs van 1.
1: Voilà.
2: Dus mensen kunnen gaan bellen, Hilde. Op welk nummer kunnen ze gaan bellen?
0: 0266-99660.
2: Ja.
0: En dan krijgen ze CD aan de lijn, hè?
1: Ja.
2: En natuurlijk kunnen ze de app ook gaan downloaden. Op alle telefoons kunnen ze dat gaan downloaden. En dat doen ze door naar de App Store te gaan of naar de Apple Store.
0: Ja, klopt.
2: Dacht ik. Trouwens, Hilde, ik moet u trouwens nog bedanken, want nu heb ik de app van Radio Memory op mijn telefoon kunnen plaatsen.
0: Ja, dat is flink, dus dat is tof.
2: Het is een tijd niet gegaan, maar nu...
1: Bij mij ook. Bij mij staat er nu ook op.
0: Ja, inderdaad, wij hebben een update. Ja, dat wordt allemaal geprogrammeerd door van die mannen. En dat je dat aan het werk kunt zetten. Maar ik weet dat het in orde is en dat alles werkt.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is
2: dus
0: goed.
2: Mensen kunnen dus nu de app gaan downloaden. Dan kunnen ze doen naar de App Store te gaan.
0: Ja.
2: Of ze kunnen kijken op eigen muziek op www.radiomemory.be. De leukste internetradio aller tijden. Ze draaien daar ook alle soorten muziek. Mijn naam is Kevin en ik ben graag op volgende zaterdag terug bij. Met wij vragen, wij draaien. En dat is met Katrien.
1: En
0: Wendy.
2: Katrien en Wendy, kijk je dan voor twee doodjes.
0: Twee. Je zegt, ik ga nu iets verraden. Jij weet het nog niet, maar er komt nog een vrouw bij.
2: Nog een vrouw?
0: Ja. Ja. Maar we moeten vroeg opstaan om ze te horen, man. Er komt nog een schoonmadam bij.
2: Een schoonmadam?
0: Ja, vanaf volgende week.
2: Ken ik ze of weet ik? Allee, ja.
0: Dat weet ik niet wie dat jij kende, Kevin. Allee, ja. Zeg, Kevin, ik heb zo'n idee. Ja. Wat als wij nu een keer, na het verlof, en nu direct niet, maar als wij een keer zouden gratis komen muziek draaien bij jullie daar in de instelling, zou dat mogen?
2: Het lijkt een goed idee. Het lijkt echt een goed idee.
0: Ja, en dan kunnen de mensen een keer meezingen, hè, op oude plaatjes. Ja, of
2: maar natuurlijk, ik kan natuurlijk niet beslissen wat daar... Nee, ja,
0: maar je hebt daar veel te zeggen, heb ik gehoord.
2: Maar ik heb er veel te zeggen.
0: Ja. Maar weet je wat, regel dan een keer met Amber. En dan komt ons Katrien en Ossini misschien en ik komen wij daar een keer muziek maken. Is dat geen goed idee?
2: Maar dus kijk niet, maar ik dan met andere regelen zeker over dat?
0: Ja, gewoon regelen. Kijken wanneer en wij zullen komen.
2: Ja, oké, ça va.
0: Met veel liefde.
2: Jij gaat dat regelen zeker, hè?
0: Ja, ik ga dat regelen met Katrien.
2: Oké, want als ik dat moet doen, dan komt het niet in orde.
0: Oei, dan komt het niet snor.
2: Ja,
0: goed, zeg, nu gaan we een beetje muziek draaien, hè? Allee,
2: ja,
0: eerst reclame.
2: Wat ligt er klaar, hè, Hilde?
0: Schat, wat kost een zoen van jou? Van Bobby Prins.
2: Ik ben er graag starten dat ik terug bij vragen met draaien. En hier is Bobby Prins. En wat kost een...
0: zoen van jou.
2: Een zoen van jou.
0: Oké, dag Kevin.
1: Dag Kevin. Salut.
0: Dag. Voilà. En wij gaan eerst een beetje draaien.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Goeie avond.

0: Ja, man, man, man. Wat trek ik over mijn kop met u mee te pakken op vakantie.
1: Allee, jong.
0: Ja, jong.
1: We zijn nog niet vertrokken.
0: Ja, maar het is al zeer in thuis houden. Amai. Goed, we hebben terug iemand aan de lijn. En ik denk iemand die we kennen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ah, dat is Katrientje, ja.
1: Dag, Katrientje.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Hallo. Goed, goed.
0: Leef je nog
2: goed.
0: Een beetje?
2: Ja, half, hè.
0: Half, ja, ja, ja. Ja, voor de mensen die het niet weten, maar ons Katrientje is verhuisd. En ze heeft tegelijkertijd ook verbouwingen gedaan. Allee, dat vond Erik nodig. En ja, het een met
2: ander... Hilde wilde zwijgen.
0: Sander, ik kan het leggen. Het een met ander, ja, kunnen moeilijk hebben. Hè. Ja, het zijn zware dobbers, hè, Katrien.
2: Ja, masker.
1: Het was een beetje veel.
0: Ja.
2: Inderdaad, het is te veel op korte tijd.
0: Ja, dat wel. Maar binnenkort mag je ook op vakantie, Katrien. Denk daar aan. Je bent aan het aftellen.
2: Ik heb vandaag al mijn kast kunnen vullen, dus dat is
0: al
2: iets.
0: Ah, dan kunnen we al komen. Ik zeg, dan kun je al in je bed slapen nu.
2: Hallo, mijn matras is nog omhoog aan het komen.
0: Oei. Sorry, maar wat moeten we ons daarmee voorstellen?
2: Dus je legt die in je bed en dan moet die omhoog komen, hè?
1: Ah, het is een waterbed zeker?
2: Nee, een gewone. Maar die is te lang in die dingen gezeten.
1: Ah, in die plastic?
2: Ja. En nu moet dat omhoog komen. En er staat ook, moet 24 uur wachten. Maar ondertussen zitten we al een 48 uur en die matras blijft plop.
1: Oei.
2: En heb ik dat opgezocht en dat kan zijn dat dat te lang in die vacuümverpakking gezeten heeft en dat die veer kapot is. Verstaan?
1: Ja. Ah, ja, dus dat moet je niet hebben.
0: Ja, maar dat zijn van die speciale, ja, dat is juist, ja, ja.
2: Ja, van die Emma-matrassen. Maar ik hoop nu, ik blijf hopen dat ze, dat het ooit omhoog komt.
0: Ja, ik heb één goede test, Katrien. Erop gaan liggen en boemchakalak doen. En dan weet je direct dat de veren werken.
2: 48 uur wachten voordat de muur komt, dat is een beetje toch. Een klein beetje te veel.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar ja, stel nu, ja, denk ik. Het zou weer willen lukken, hè, Katrien, dat dat nu voorvalt, hè, want...
2: Mag wel liggen wij goed zijn, ons garage, witte, om
1: ja,
2: de buurt.
1: Ja, maar...
0: Dat is toch gezellig, hè?
1: Ja, dat wel, maar toch.
0: Ja, maar nu is het niet meer zo warm.
2: Ja, ook in het wasmachine, maar ja, toen in een doos.
0: In een doos, ja, dat is kamperen, hè.
2: Oh ja, je mag dan elke keer mee, hè.
0: Nee. En ik moet toch ook zeggen, een dikke chapeau voor jou, maar ook voor onze Erik, hè. Want,
2: ja, dat is waar. Amai,
0: en ook voor
2: en
0: je helpers allemaal.
2: Nog een keer zeggen, iedereen die geholpen heeft, op eender welke manier, echte waarheid, dikke merci, want anders hadden we nog veel langer in ons garage moeten liggen. Dus... Ja.
0: Kijk, je bent eigen zeggen, je ligt te goed, maar alleen. Nee.
2: Ik ga naar het is niet ver, eigenlijk. Ik stond er op 10 minuten.
0: Ah, eigenlijk, feitelijk hadden wij verwacht dat jij ging komen. Dat jij het smissen ging uitwaaien.
2: Ja, dat gedaan is. Jij bent ook een grappig.
0: Ah ja, maar ja. Ik dacht dat jij ons ging uitwaaien.
2: Uitwaaien. Deze nacht of volgende nacht?
1: Deze nacht,
0: hè. We vertrekken hier. We vertrekken om 4 uur. Om 4 uur.
2: Wel, ik twijfelde. Ik denk, nou deze nacht of de nacht erna.
0: Nee, het is deze nacht. Ja, Cindy heeft weer een probleem. Ja, je moet een telefoon...
1: Maar er was iemand aan de lijn, dus ik heb die even om de kant gelegd en dan had een telefoon weer.
0: Ja, dan moet het terug oppakken, anders gaat het niet gaan. Hè. Voilà. Dan moeten ze maar even wachten. Ja, Katrien, het zijn harde noten om te kraken, maar je gaat daar zo prachtig wonen. Het is een heel mooi huis.
1: Ja, en, ik vind dat ook.
0: Van wat ik al gezien heb van de inrichting, is het picobello. Is het staat dik in de
2: huis. Dat komt in orde.
0: Ja.
2: By the way, ja. Ik ben, want ik het zijn nog mensen en anders van ze zeggen, die blijft er tutteren. Ik doe de groet nog iedereen, hè. Dan vergeet ik niemand, want ik ga je namen opnoemen en dan vergeet ik wel iemand, ik ken mijn eigen. En voor jullie wens ik dus een heel goed verlof.
1: Dank u wel.
2: Een veilige vlucht vooral, hè, ja. Want...
1: Ja, ja, maar nu ga ik ze heel uit, belangrijk. Ik kan ze gemakkelijk uit... venster duwen, hè, want zij zit aan de venster. Want ze wil altijd het omgekeerde doen, hè, maar nee, dat gaat niet gaan.
2: Het venster duwen, dat is niet, hè.
0: Maar ik zeg...
2: Dat vensterkens krijg je niet open, hè.
0: Maar shit, ja, niet verraden, jong. Moet dat niet verraden, want
1: dat is goed,
0: ik denk
1: dat
0: ik dat venster open krijg.
2: Wat je nog kunt doen, Cindy, is er door beneden steken.
0: Een tram.
2: Sorry, hè. Ik kon even bepaald zijn, maar zo, dat ze die honden aan steken door.
0: Oh ja, zou je er ook goed zitten? Als ik, wie weet, ik heb er ook geen matras voor mij.
2: Nee, serieus. Een veilige vlucht vooral en veel plezier.
0: Het is vooral voor toeristen. Hè. Het is, toeristen.
2: Voilà. En ik kon nog even reclame maken dat ik ze niet zondag vervang. Ja. Nee, zaterdag.
0: Zaterdag. We hebben al reclame gemaakt. Hè. Samen met Wendy.
2: Met Wendy. En dus dan, ik hoop dat dat in orde komt. Maar
1: dat gaat een top uitzending zijn.
0: Zeker. Wij gaan bellen vanuit Spanje. Beloofd.
2: Ja. Want
0: als we
2: moet niet bellen.
0: Als we de avond verdienen niet te zat waren.
1: We moeten niet bellen.
2: Nee, ik moet zeggen, ik lig hier op mijn luchtmatras in mijn hand. Nee, en ik lig hier met een verfbord in mijn hand. Nee, dank u wel.
0: Dat gaan we niet zeggen, zei Katrien. We gaan een foto sturen van op de luchtmatras.
2: Geweld,
0: dan
2: krijg je
0: een
2: weer van in mijn garage.
0: Je hebt gelijk. En jij zorg vooral voor jezelf en voor je gezondheid. Neem soms eens een powernap of een breekje. Of ga eens wandelen, bloksken om je gedachten te zetten. En ook de Erik, toch oppassen voor zijn rug.
2: Ja, ik weet het, maske maar.
0: Ja, maar nog een beetje geduld. Je bent ver aan het einde van de
1: week. Van
2: ons Latijn, ja, dat wel.
0: Dat ook, maar alleen. Denk aan al de mooie momenten dat je er later nog gaat spenderen.
2: Het is dat.
0: Voilà.
1: Het is niet dat je elk jaar verhuist, hè?
2: Ja, alstublieft, nee, dank je.
0: Ik denk niet dat Katrien dan nog een keer overleeft van te verhuizen.
1: Oh, maar ja, maar ik bedoel, ja, dus...
0: Eigenlijk, Katrien, nu is dat wel plezant, hè. Allemaal die doosjes open doen en zien wat dat daar allemaal in zit en waar dat moet komen.
2: Ja, maar ik weet wat er in mijn doosjes allemaal in zit, want ik heb er zelf in gestoken.
0: Ja. Ah ja, dat is ook waar.
1: En er zelf opgeschreven.
2: Alsjeblieft, voor het een tijd dat jij op die vlieger zit.
0: Denk het.
2: Maar, kom niet veel serieus.
0: Nee. Maar weet je, Katrien, waar ik echt ook naar uitkijk, dat is naar onze vakantie samen. Want dat is... Eind augustus gaan we samen de vlieger op. En daar kijk ik ook naar uit. En dan ga ik u in het zwembad duwen. Nee, voilà.
1: Oesje.
0: Als jij op de luchtmatras ligt.
1: Straks is ze van, ga niet mee.
0: Ze moest zijn mee. Voilà. Goed, we gaan een beetje muziek. Jij had een plaatje gevraagd van The Cure, A Forest...
1: Nee, van Meteor.
0: Erik, dat is van Meteor. Erik. Meteor, die moet ik nog zoeken. We gaan zien dat we er nog bij krijgen. Goed. We gaan ze biedt rijden. We moeten nog eerst Bobby Prins. Schat, wat kost een zoen van jou? Ik doe wat ik wil. Dus
2: dat zal... komt niet mee doen, want ja, dat is wel
0: dringend. Ja, maar dat komt goed. Wij kunnen foefelen. We gaan dat zien. Dat komt goed. Oké, bedankt voor de bellen, Katrien.
1: Ja. En, dus,
0: wij blijven op de hoogte en we gaan wel een keer bellen van iets.
1: Ons gilde gaat toveren, dus kom wel goed.
0: Want ik kan toveren. Okay. Zie, jongen, nou, dus serieus. Pas op, we zijn nog niet weg, Katrien. We zijn nog door die douane, niet jij met Cindy. Dat kan niet het simpele zijn, hè.
2: De douane, wat is samen meegesmokkeld misschien?
0: Toch, wel. Ik ga eerlijk zijn, haar chacoche die weegt heel zwaar, dus ik weet niet wat erin zit.
1: En mijn chacoche niet, hè.
0: Zijn die batterijen, dat mag niet in het chacoche, hè. Dat moet in de
2: manier. Jawel, dat moet.
0: Aha, hoe weet jij
2: een
0: dat
2: batterij
0: zo goed?
2: Moet in uw handbagage.
0: Hoe weet jij dat
2: een batterij mag niet in de dingen, hè. Beneden, hè.
0: Oké. En batterijen...
2: Want je moet er eruit halen, anders, als het in een ander valies zit, doen ze het eruit halen.
0: Ah, jij weet dat zo goed, Katrien.
2: Ah, ja. Nee, ik heb het vorige gehad, als ik naar Tunesië geweest ben, ik mocht mijn grote valies open doen, omdat er mijn dingen in zat, van mijn tablet.
0: Ah, jongen, ik had het over andere batterijen, want het is geen
2: probleem. Ah, oké. Okay. Maar wel, die moeten lukken als chacoche in handbagage.
0: Voilà, ik zal ze een keer kijken, misschien niet, want de pijs dat er veel batterijen in zitten.
2: Oh my god, zeg.
0: Ze verkopen dat in Spanje ook, als in die batterijen.
1: Maar jongens.
2: Hey, dat is toch ook een in Spanje?
0: Wat lief?
2: Ik, ah ja, dat is goedkoper in Spanje.
1: Ja, ja, ja, ja, maar waar, ik word niet beticht van alles en nog wat.
0: Nee.
2: Ik wil mensen, ik ga naar laten, want ik wil niet weten wat dat Cindy allemaal meet.
0: Ja, wel, ik ook niet eigenlijk, feitelijk. Bedankt om te bellen en tot de volgende. Dikke knuffelen. Tada.
1: Tada. Dag Katrientje.
0: Zeg, is er nog iemand aan de lijn? Eigenlijk feitelijk. En nu wel, dus... Ja, we gaan ondertussen toch een beetje muziek draaien. Eerst, schat, wat kost een zoen van jou?

0: dat tegen u of tegen mij?
1: Hij heeft het aan ons alle twee gevraagd, hè?
0: Ah ja, oké.
1: Onze Frans.
0: Bobby Prins. En schat, wat kost een zoen van jou? En we moeten hier een paar seconden afnijpen, want we hebben terug iemand aan de lijn. We gaan even luisteren. Goedenavond, juffrouwke.
2: Goedenavond.
1: Hallo.
2: Goedenavond, vriendin.
0: Wat is het?
1: Dag, Rozeke.
0: En de plezier, Rozeke.
2: Vriendieke.
0: Is plezant.
2: Ja, dat is plezant van u te horen.
0: Dat is juist. Zeg,
2: had ik dacht niet... dat je niet meer zou gehoord hebben.
0: Dat is juist. Maar ging jij niet om 6:55 terugbellen?
2: Ja, maar ik heb 10 keer gebeld.
0: Ja, jong, ja. Ja, we hebben niet van die mensen die lang aan de telefoon hangen.
2: Ja, ja zeg, ik weet het. Ik weet het.
0: Maar nu moet jij een keer aan de telefoon hangen.
2: Moet ik? Ja, maar ik ben blij dat u horen.
0: Is juist. En wij zijn ook blij.
1: Ja, wij zijn heel blij.
2: Dank u. Dank u.
0: Zeg een keer, Rozeke.
2: Ja, heel speciaal voor u, vriendin.
0: Dank u.
2: Voor
0: dank
2: u. Yves.
0: Ja.
2: Voor Kelly. Voor Marianne. Voor Tony. Voor Nancy. Voor Jeremy. Voor Johan de Radioman. Voor Daniel. Voor Rudolf Stevens. En liefvrouwtje Anjake. En de verjaardag van Rudolf Stevens was gisteren heel mooi.
0: Ja.
2: Ik heb het gezien op een telefoon.
0: Op de telefoon?
2: Ja, op de
0: telefoon. Ze zijn live gegaan waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Ja, ah, ja, ja.
2: Het was heel mooi, echt de waarheid. Ze hebben alle twee goed gezongen. Jeremy ook.
0: En wat vond u van de Nief Segers? Was die in orde een beetje?
2: Ja, ik heb het gezien.
0: Ah.
2: Op de camera.
0: Dat is gewoon manneke, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. Had het maar geen 2 keer moeten vragen.
0: Maar dat zat dan niet vragen, zei Rozeke.
2: Ja, ik weet dat. Ik weet dat. Ja. Ik kan zwijgen.
0: Man. Rozeke, je gaat me nog helemaal zot krijgen.
2: Ah, ik kan voortdoen. Voor Franske en vrouwtje. Voor Anneke. Voor Heer en Vivian. Ja. Voor Katrien en ja. Erik. Voor Wendy en Cindyke.
1: Dank u wel. Ja.
2: Voor Danny de Groot. Voor Ronnie van Vlaanderen. Voor Erik de Vlaanke.
0: De Valk. De Valk.
2: De Valk.
0: Pas dan een vogelke. De Valk.
2: Ja, ja. En Stonzi. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ja, inderdaad. Dat zijn er de handen op. Het begint er meer en meer te worden.
2: Ja.
0: Hè? Maar dat is allemaal goed. Dat is allemaal aan toffe programma's. En daar leven we voor. Hè? Hoi, nu zie ik iets naar mijn plaatje.
2: Ik vind je radio net verbeterd.
0: Is juist?
2: Ja, ja, met die nieuwe DJ's. Ja.
0: Allee, vooruit ermee. Was het met mij niet plezant of wat?
2: Ja, wel. Nu je
1: merci,
2: zo plezant, maar ik mag dat zeggen. Hè?
1: Ja, ja natuurlijk
0: jij
1: zeggen.
0: Dat zeggen. Jij mocht dat
2: zeggen. Ja, ja. Okay. Ze waren niet gezegd worden.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Zeg,
2: en ik wens jullie alle twee een goede vakantie.
0: Dank
1: u wel.
2: Geniet ervan.
1: Ja, dat
2: en
1: gaan we
2: rust
1: zeker
2: maar
1: doen.
2: Uit, hè, vriendin.
0: Ah, dat ga ik doen, hè, om veel slapen.
2: Ja.
0: Ja, ik zie niet aan het werk zetten. Ja, het moet nog onkruid getrokken worden. En
2: dat moet ze niet doen.
0: Ah ja, maar waarom niet?
1: Dank u wel.
2: Ja, een goede cocktail gereed voor u.
0: Maar we hebben dus biedt zo gedacht gehad, we gaan alle dagen een keer sangria proeven. Ja. Een keer de witte, een keer de rode, een keer de rosé. En alle dagen de witte.
2: De rode is ook goed, hè.
1: Ik heb liever de witte.
0: Ja, ik heb ook liever de witte.
1: Die is
0: witte
1: zoeter.
0: En rosé.
1: Ja, die is
2: nee,
1: zoeter.
2: Ik niet. Ik lust dan niet de witte.
0: Maar we gaan zorgen dat we direct genoeg fruit hebben, dat we genoeg kunnen koud leggen. Dat blijft een paar dagen
2: dat
0: goed.
2: Moet, dat moet, hè.
0: Ja, en op de laatste dag, dan eet ik al dat fruit op en ben ik gratis zat.
1: Dat is zo. Wij gingen met familie op reis, dus naar Spanje. En dus wij namen een liter eigenlijk sangria, maar met verschillende mensen. En de mannen die drongen de sangria. En de vrouwen die aten het fruit. En de vrouwen die waren veel zatter dan de mannen.
2: Ah, dat is normaal, hè.
0: Ja.
2: Dat is normaal, hè, dat fruit.
0: Die alcohol kruipt daarin, hè.
2: Zet.
0: Zeg, maar weet je wat we dan afgesproken hebben? What happens in Spanje, stays in Spanje.
1: Ja.
0: Dus je gaat geen foto's zien, maar als Cindy van de plank ligt, of als ik van de plank lig.
2: Maar dan zet je wel een foto's gestuurd.
0: Ja, ja, maar als we dat nog serieus
2: zijn.
0: Voordat we beginnen te drinken. Hè.
3: Om een uur of tien.
0: Om een uur of tien, s'morgens.
2: Oei.
0: Als je niet met een koffie gebracht heeft, hè, want ze zijn al van plan van mijn ijskoffie te maken. Maar ja. Zeg, Rooske, we gaan nu echt moeten laten, anders kan ik de plaatjes niet meer draaien.
2: Ja, anders kan ik mijn plaatje maar niet meer
0: horen. Ik zal ze in het zakje van onze Johan zetten. Die gaat dat wel draaien voor ons.
2: Ja, die zal dat wel draaien, maar die kan dan Johan ook bellen, je beetje.
0: Ah, dan Johan ook bellen. Dat doet dat. Zeg, en een grote oproep, zaterdag, naar onze Wendy Katrien. En Katrien. Ik zou willen dat je ze overstelpt met verzoekjes.
3: Ja.
0: Doe ze maar eens weten.
2: Ik ga er naar luisteren.
0: Ja, bellen.
2: En bellen ook.
0: Voilà. Allee, vooruit. Bedankt om te bellen, Rooske.
2: Goeie reis, hè.
0: Ja. Dag
3: Rooske.
0: Dag.
2: Jo, dag.
0: Ja, Cindy, ik zie hier dat het ondertussen tijd is geworden voor ons. Ik ga nog één keer toch... Oei. Onze Johan is hier de kast aan het afbreken. Zeg, wat is dat?
4: Oké.
0: Ik had hier een muziekje klaargezet. Allee, maar zeg, wat is dat hier? Dat spookt hier. Voilà. En even deze starten. Zeg. Voilà. Cindy, dan moeten we nog veel platen draaien.
3: Ja, schat die, op.
0: Nee, die heeft gedraaid. Hè. We moeten nog nooduitgang, Meteor. We moeten Jody Bernal, Kessie Keno, A Forest van The Cure draaien. En Ik hou van het leven van Rudolf Stevens. En dan ook nog Larissa, Ik doe wat ik wil. Dus onze Johan zijn programma is al bijna gemaakt. Goed, we gaan dat direct bij hem zetten. Wat mij betreft, bedankt om te luisteren, bedankt om te bellen, bedankt omdat je erbij was. Ik vond het zalig.
3: Bedankt, Gilde, dat ik in de muziekdoos mocht meepresenteren.
0: Jij mocht in mijn muziekdoos komen wanneer je wil. We hebben ons echt goed geamuseerd. En bedankt ook aan de luisteraars, aan de vele bellers, aan de vele kijkers en stuurders. Want dankzij jullie en voor jullie doen we het. Voilà, en wij zeggen tot binnen 14 dagen.
3: Tot binnen 14 dagen.
0: Dag.
3: En wees vooral heel lief voor elkaar.
0: Voilà, dat gaan wij ook doen. Hè. En veel succes met onze Johan, de radioman.
3: Bye.
0: Dag.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Johan de Radioman.

20 juli 2026, ongeveer, even kijken naar het uur, 7 minuten na 8. Allemaal welkom bij Radio Memory live vanuit Gallemaarden. Dank u voor de programmatie van daarnet, de muziekdoos samen met Hilde en Cindy. En de nummertjes die je op dit moment hoort zijn nog nummertjes die aangevraagd werden door de luisteraars die gebeld hebben tijdens deze uitzending. Que si, que no van Julie Bernal. En de twee volgende zijn ook op aanvraag. En daarna nog eentje. A Forest van de Cure. En dan eentje van Rudolf Stevens. Ik hou van het leven. En dat moeten we doen.

Dat was er nog eentje op aanvraag van de programmatie van daar straks bij Hilde en Cindy. Ik heb nog eentje en daarna kan ik aan mijn programmatie beginnen van deze avond. Er was ook nog een aanvraag voor Larissa met Ik doe wat ik wil.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Dat was wel degelijk een souvenir, zoals men kan zeggen. Er was eentje van Petio Laclerc met Cœur Blessé. En we gaan in de souvenirjes blijven, want daar komt het voor in een titel. Mij Broken Souvenirs, en dat is eentje van Pussycat.

Dat was er eentje van Pop in Wonderland. En daar was de titel Grow a Baby. Jullie kunnen bellen als je een verzoek wilt aanvragen op het welbekende nummer van de radio. En deze is, moet ik het zeggen? Normaal moet je het allemaal van buiten kennen ondertussen. 02-6699-660. Maar jullie kunnen ook reageren via chat op jullie app, op jullie gsm of op de pc natuurlijk. En nu gaan we allemaal zeggen, come on en doe het. Dat is eentje van Phil Kevin.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goeie avond.

En wel, dat was er eentje uit de oude doos, zoals men zegt. Eentje van Paki Bravo met La Bambola. En nu, de boy in de bubbel, dat is eentje van Paul Simon.

Dat was er natuurlijk eentje van Peter Koelewijn met Angeline, de blonde seksmachine. Nee, we gaan nu rustig voort met de muziek, want het eerste uur zit er bijna op. Ik heb er nog twee. Eentje van de Pet Shop Boys met Always on my mind. En dan eentje in het Frans van een zeker Pierre Bachelet, Souvenez-vous. En dan is het tijd voor deel 2 van Souvenir voor deze maandagavond.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe, mijn nieuwe

21 uur en 9 minuten. Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir hier bij Radio Memory op zondag. Oh, zondag zeg ik nu, maandagavond. De tijd gaat al snel genoeg, is het niet. To become one, waar was het nummer waarmee we begonnen zijn, van de Spice Girls. En nu, een liedje misschien met een beetje waarheid in. Le monde est gris, le monde est bleu. Stone en Chardin.

Daarnet was het Splinter met Ik laat je nooit meer gaan. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ik een verzoekje heb. Dat straks heeft ons Rooske uit Assen gebeld bij haar, maar ik altijd kies. Ik heb eentje gekozen van iemand die ooit het Eurosongfestival heeft meegedaan. Maar spijtig genoeg was haar resultaat heel slecht, maar het liedje was wel mooi. Persoonlijk vond ik dat. Vanessa Schinitor met Lijk de wind.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Het wondermooie nummer van Mark Owen was dat met de titel Child, of anders gezegd Kind. En de volgende is ook een hele mooie nummerke. Langere versie hier van 6 minuten ongeveer. Stevie Wonder, en wat zou het zijn? Deze natuurlijk.

Dat was natuurlijk Stars on 45 en van of met Stars on 45. En nu gaan we allemaal samen de sardinendans doen. Is dat goed? Dat is eentje van de soep natuurlijk.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Dat was Hotlove van T-Rex. Verleden week was ik er natuurlijk niet. Toen was ik een week in Spanje met een collega-presentator van Radio Memory, Rudy van Brussel, die op maandag namiddag kan beluisteren hier op de radio. We zijn een ex-collega, voor mij toch, gaan bezoeken, die zwaar ziek is in Spanje. Het gaat niet goed met hem. Ik ga gewoon zijn voornaam zeggen op de radio, Lou. Het gaat niet goed, we hebben er daar juist te weten gekomen dat het niet zo goed gaat. Ik herhaal het nog een keer. Maar ik heb nog een plaatje voor hem klaarstaan. Het was een vriend, of hij is een vriend. Hij heeft ons veel bijgeleerd. En het was een heel goede makker, zoals men zegt. Ook als we bij hem op bezoek geweest zijn verleden jaar en we hem nog gezien. Samen met Hil en Yves, als we er in Spanje waren. Ik draag al iets op aan hem, zijn echtgenote Mireille en aan de familie. En wens van hieruit nog sterkte, feeststerkte. Voor de Lou. Een vriend van Margriet Hermans, maar ondertussen gaan we ook langzaam afscheid nemen. Gevolgd door een liedje van Roy Junior met Lieber Oba. En dan eindigen we deze maandagavond met eentje van Chris Norman en Suzy Quatro met Stumbling In. Maar blijf luisteren naar Radio Memory, naar de collega's na mij. En morgen ben ik er ook tussen 1 en 3, na de middag natuurlijk, met de mooiste muziekmix. Hou jullie goed, bedankt voor het telefoontje, bedankt voor het luisteren. En ik wens aan iedereen nog een mooie zachte nacht toe. Tot morgen. Tada!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: solid rule.
1: Many wolves!
2: Just

Don't,

I'm really gonna have a bit of a

Oh.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.